0: 10 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. Maar de ontruiming verloopt vrij chaotisch, vertelt correspondent Thomas de Graven.
3: Wel vrij veel chaos en verwarring op dit moment. De politie heeft hier een linie gevormd om mensen met redelijk wat machtsvertoon van het terrein weg te leiden. Veel mensen weigeren om te vertrekken omdat ze niet geloven dat het onweer zo ernstig zal zijn. Er is heel veel verwarring, want heel veel mensen weten ook niet of dit evenement nu uitgesteld is of helemaal afgelast is. En ook over het vuurwerk, dat het grootste vuurwerk moest worden in de geschiedenis van de wereld. Wel, ook daarover is er nu twijfel of dat wel zal plaatsvinden. Dus een heel erg chaotische en misschien zelfs ontgoochelende 250ste verjaardag van Amerika hier in de Amerikaanse hoofdstad.
2: Het weer blijft roet in het eten gooien tijdens de feestelijkheden. Eerder werd in Washington namelijk ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. De bosbrand die vrijdag uitbrak nabij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is deels onder controle. Dat meldt de lokale overheid. De brandweer hoopt de brand deze nacht nog volledig onder controle te krijgen. Er zou intussen ook één verdachte opgepakt zijn die mogelijk de brand veroorzaakte. Volgens Spaanse media zou het gaan om een arbeider die een slijpschijf gebruikte in een verboden zone. Bij de bosbrand in Spanje is zo'n 2300 hectare natuur verwoest. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
4: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption. And we don't want that anymore. We want a better future.
5: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
2: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
6: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
2: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Rond deze tijd zou de National Mall weer geopend worden voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspektakel zouden nadien ook kunnen doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot bijna 3000. Er zijn intussen ook bijna 16.600 gewonden geteld. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog steeds naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is heel klein. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 1-0 of 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
2: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon in nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Intussen is die National Mall weer geopend voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspectakel zullen nadien ook doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag of gisteren ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe natuurbrand. Het vuur verspreidde zich in enkele uren over een gebied van meer dan 400 hectare. Honderden brandweerlui zijn ingezet, maar het blussen verloopt moeizaam, omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. In het zuiden van Frankrijk braken eerder ook al verschillende andere bosbranden uit. En ook Spanje en Portugal worden geteisterd door natuurbranden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
2: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon ook in, nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten daar. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit?

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir, we can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
2: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
3: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.
4: De tijdloze.
0: Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, EnerGreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met EnerGreen. Surf naar EnerGreen.com en ontdek onze slimme batterijen. EnerGreen.
2: Energie-rebellie.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen. Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme, een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
1: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out, you gotta cut it out fast.
0: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittende van een auto en 2 voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractor treffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
2: C'est une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est à ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lease Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die derde is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde, maar hij is niet ontevreden.
3: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer en... Ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
0: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.
5: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.
4: De tijdloze.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Morgan. En mijn favoriete Werchter-ervaring is toen ik voor de allereerste keer naar een festival ging. En dat was aan Werchter. En Netsky was toen de afsluiter van de avond. Die heeft daar een heel mooi moment van gemaakt. Heeft zijn ouders mee op stage genomen. En gewoon de vibe in het publiek was superleuk. Het zonnetje scheen nog, zo was we aan het zakken. En dat was een superleuk moment.
0: Lang leven Rock Werchter. Rock Werchter.

0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. De tijdloze live.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. De rekening van KBC.
7: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: Frankrijk en Marokko gaan door op het WK voetbal. Ze hebben elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. En Tom Boudeweel vat het samen voor ons.
9: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
8: Bij ons is vooral in Brussel en Antwerpen de overwinning van Marokko uitbundig gevierd. In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers. En daarna ontstond een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. Federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je de dokter van wacht kan bellen, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, Quentin. Quentin is bevoegd voor de werking van de noodcentrale, maar door het langdurende personeelstekort lopen de wachttijden daar heel hoog op. Tijdens de hittegolf vorige week liepen de wachttijden op tot 25 minuten. Binnenlandse Zaken kreeg al extra geld en personeel voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broeke geen verbetering. En in Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld, omdat er onweer dreigde. Het park The National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. De politie moest bezoekers wegsturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump dan zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was hij vast besloten om op onafhankelijkheidsdag de 4th of July te spreken en zeker niet enkele dagen later.
10: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir, we can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
8: Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maximaal tot 27 graden. De komende dagen brede opklaringen, nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en tot boven de 30 graden.
11: De tijdloze.
12: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
13: Non, je ne regrette rien. Nee, ik heb nergens spijt van. Heb geen spijt van een leven vol fouten en liefdes. Alles draagt bij tot wie je bent. Ja. Ik heb ook nergens spijt van. En Edith Piaf heeft ook nergens spijt van. Ik denk dat er veel mensen zijn die geen spijt hebben. En ik denk dat er mensen zijn die wel spijt hebben. En ze heeft geen spijt. Want ze heeft ook heel veel liefdes gehad. Dus ze heeft er geen spijt van. Wel. Gelukkig voor Edith Piaf.
12: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Solden bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Van welke populaire groep maakten Graham Goldman, Eric Stewart en Kevin Godley ooit deel uit? A. 10cc, B. XTC of C. ELO?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. 10cc. De band wisselde regelmatig van bezetting, maar al deze leden maakten ooit deel uit van de Britse groep.
1: Dit was de tijdloze vraag van vandaag.

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: De tijdloze live.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.

0: Meti Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op meti-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
7: Frankrijk en Marokko gaan door op het WK voetbal. Ze hebben elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Tom Boudeweel vat het samen voor ons.
8: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
7: Bij ons is vooral in Brussel en Antwerpen de overwinning van Marokko uitbundig gevierd. In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuur. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je de dokter van wacht kan bellen, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken Quentin. Die is bevoegd voor de werking van de noodcentrale, maar door het langdurende personeelstekort lopen de wachttijden daar hoog op. Tijdens de hittegolf vorige week moesten bellers tot 25 minuten wachten vooraleer ze geholpen konden worden. Binnenlandse Zaken kreeg al extra geld en personeel voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broeke geen verbetering. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld, omdat er onweer dreigde. Het park de National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. De politie moest bezoekers wegsturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump dan 3 kwartier gespeeched, korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was hij vast besloten om Onafhankelijkheidsdag, de 4th of July, te spreken en zeker niet enkele dagen later.
9: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. We want July 4th, we're not looking for July something else.
7: En er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel, 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd in de zaak. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is nieuwe brand uitgebroken. Bijna 600 brandweermensen zijn er aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en maxima rond of boven de 30 graden.
0: De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig.
10: This is the sound of sea.
0: Een hele zomer alleen muziek.
10: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Een fijne zondagochtend iedereen. Het wordt een zomer vol tijdloze muziek. En Rock Werchter is in volle gang. Ze zitten vandaag al aan de laatste dag, de zondag, de vierde dag van Rock Werchter. Wij nemen je hier nog even mee naar gisteren, want toen stond Gorillaz op de mainstage. Het was een fantastisch concert. Dit zijn ze nog eens, Gorillaz live met On Melancholy Hill.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
5: De Tijdloze.
6: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze live.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Krevel.
4: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
3: Krevel. Leef beter. De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
5: Een persoon is kritiek na verkeersagressie. Het incident gebeurde gisteravond in Turnhout in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers. En daarna begonnen ze te vechten. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De twee voetgangers zijn opgepakt. Het Vlaams departement Omgeving gaat al maar meer in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor zijn vergunning geven. En het kan dus niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
6: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
5: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich heel snel. 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd in de zaak. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is nieuwe brand uitgebroken. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. En in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn deel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden die zullen duren tot Khamenei donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, de zoon die hem opvolgt. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd door de VS en Israël eind februari. Hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maximaal tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen, nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en rond of boven de 30 graden.
7: De tijdloze. Tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.

0: Rockwerchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Amina en in 2014 ben ik naar Stromae gaan kijken op Rockwerchter. De allereerste keer dat ik hem live heb gezien. En dat is mij tot nu toe echt nog altijd bijgebleven als een van de beste optredens dat ik ooit heb gezien. Dat was zo'n goede show, echt tot mijn outfit changes. Hij had het publiek echt helemaal mee en oh, dat was, ja, voor mij was dat zo onvergetelijk.
0: Lang leven Rockwerchter. Rockwerchter.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: Gast, wat doet je nu? U zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre, voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Een persoon is kritiek na verkeersagressie. En dat incident gebeurde gisteravond in Turnhout in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket ontstond een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers. En daarna begonnen ze te vechten. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De twee voetgangers zijn opgepakt. Het Vlaams departement Omgeving gaat al maar meer in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor zijn vergunning geven. En het kan dus niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
6: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als daar dan het woord advies wordt uitgehold, omdat men eigenlijk zegt, van kijk, we geven een suggestie wat u kan doen, en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, ja, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Vind je dat een zeer vreemd gegeven en het zal eigenlijk moeten opgezet worden.
5: In Floren in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Floren is er dit weekend een volksfeest en tijdens een optocht op de jaarmarkt werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. Vandaag bekijken de organisatoren of de feesten in Floren doorgaan zoals gepland. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk brak gisteravond nieuwe brand uit. Daar is al 40 hectare verwoest. In New York City zijn 8 mensen gewond bij een schietpartij gisteravond. Het incident gebeurde op Coney Island in de wijk Brooklyn. 4 van de slachtoffers zijn kinderen. De jongste is een jongen van 6. Niemand is gestorven. 1 vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie van New York heeft nog geen verdachte gearresteerd. Zon en wolken, kans op een plaatselijke bui. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en warmer vanaf donderdag tot boven de 30 graden.
2: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
3: De Tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Op een parachute-evenement in Namen is iemand gestorven. Gisteravond begon de parachute van het slachtoffer tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. De vrouw probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement voor parachute en skydivers, dat ook vandaag nog zou doorgaan, wordt vermoedelijk geannuleerd in Namen. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweermensen twee grote bosbranden, vooral in de buurt van de gemeente Vuzela tussen Porto en Coimbra. En een bosbrand in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland, is grotendeels onder controle. Al die branden zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt ook nog extra aangewakkerd door de wind. Bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
5: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
4: En het Vlaams departement Zorg heeft intussen de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Het gesprek met Poetin duurde anderhalf uur en volgens Rusland heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS vastberaden blijft om te bemiddelen. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren start de Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna, 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. En daar wacht een pittige lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui en maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 30 graden.
6: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met

0: heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.
2: Medi-market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Solde bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solde bij Zalando.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 70. Jim.

0: Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Willem. Favoriet Werchter-ervaring was een optreden van Moby. Twee keer na elkaar gezien, als vervanging van een ander optreden. En de sfeer zat keigoed, het was s'avonds, iedereen was in vorm, het was warm, opzwepend, iedereen keileuk.
0: Lang leven, Rock Werchter.
3: Rock Werchter.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: en door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: De tijdloze.
2: Het is 1:00. Goedemiddag.
3: In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht tijdens een incident waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30 die opgewacht werden door een man, vertelt de politie.
4: Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakten lichtgewond.
3: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak bijna 1000 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Zo'n 600 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. In Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweermensen 2 grote branden, vooral tussen Porto en Coimbra. En een bosbrand in de buurt van Thessaloniki is grotendeels onder controle in Griekenland. Al die branden zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt ook extra aangewakkerd door de wind. Bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
5: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
3: Op een parachute-evenement in Namen is een parachutiste gestorven. Gisteravond begon de parachute van het slachtoffer tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. De vrouw probeerde zich los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement dat ook vandaag nog zou doorgaan, wordt vermoedelijk geannuleerd. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Die start iets voor 2:00. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna. 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een pittige lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken. Plaatselijk kans op een bui, maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer, tussen 26 en 30 graden maximum.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Goeie zondagmiddag iedereen. Het is de laatste dag van Rock Werchter vandaag. En de best is yet to come, want er staan nog 3 tijdloze artiesten te trappelen in de backstage. David Byrne, Moby en natuurlijk de afsluiter, de headliner van Rock Werchter, The Cure. Vanavond, vannacht sluiten zij de mainstage af en zal ook meteen Rock Werchter de deuren sluiten. The Cure die bestaan al meer dan 40 jaar en ze stonden 40 jaar geleden ook al op Rock Werchter. Ook een aantal jaren geleden, 7 jaar geleden meer bepaald, zonder door ook al is. En toen klonken ze zo. Dit is The Cure. Iedereen kijkt er naar uit. Zo klinken ze live. Boys Don't Cry.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Time for one more.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek. De tijd.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dat

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
7: En we gaan meteen naar de Ronde van Frankrijk. En daar zijn de renners zo net begonnen aan de eerste rit in lijn. Die gaat van Tarragona naar Barcelona. En de Tour blijft dus nog een dag in Catalonië. Christophe van der Goor, wat mogen we verwachten van etappe 2?
8: Wel, normaal gezien een explosieve finale. Want we gaan 3 lokale ronden rijden op en over de Olympische berg van Montjuïc. Net buiten het centrum van Barcelona. En daar zitten 2 echt steile hellingen in. Dus dit wordt echt wel iets voor de punchers. En dan denken we natuurlijk aan de echte klassementsmannen. Pogacar, Vingegaard.

0: natuurlijk in de gele trui. Del Toro, Paul Seixas, Remco Evenepoel, noem maar op. En wie weet misschien ook Mathieu van der Poel.
1: Dankjewel Christophe. En ook Remco Evenepoel verwacht een pittige finale.
2: Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat er wegrijdt, hoeveel ze voor hebben enzovoort. Afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
1: In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht tijdens een incident waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30 die opgewacht werden door een man, zegt de politie.
3: Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakten lichtgewond.
1: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. En de bosbranden die al dagenlang woeden in Zuid-Europa lijken op enkele plaatsen wel stilaan onder controle. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is daar voorbij, maar de brandweer blijft natuurlijk wel opletten. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand ten zuidoosten van Porto onder controle. In 3 dagen brandde er zo'n 13.000 hectare af. En in Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweermensen een brand in de buurt van Perpignan. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer, tussen 26 en 30 graden maximum. De rest van de week blijft zonnig en het wordt nog warmer.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Fantastic. Rector, thank you, thank you, thank you.
1: Lang leven, Rock Werchter.
2: De tijdloze.
3: Mijn naam is Els, ik ben in de 40. En toen gingen we niet naar Werchter, maar gingen we naar Torhout, Rock Torhout. Mijn beste herinnering was dus 92 of 91. Toen speelde Bryan Adams. En het regende en we waren allemaal in het slijk en we gleden gewoon over het gras. Maar toen moesten we met de fiets naar huis, met onze laarzen vol modder. Maar dat was mijn leukste herinnering.
1: Lang leven, Rock Werchter. Rock Werchter.

0: beste zomerdeals.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De tijdloze.

0: bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl.
1: Allee bro, uw

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
11: In Turnhout was er een ernstig geval van verkeersagressie. Tijdens een discussie tussen een chauffeur en twee voetgangers kreeg de autobestuurder slagen en schoppen gisteravond. De bestuurder ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis en er is een verdachte aangehouden, zegt het parket.
12: Twee personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan een van de inzittenden.
11: Afgelopen nacht is een auto in de berm beland op de afrit van de E19 ter hoogte van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de auto ging daarna meerdere keren over de kop. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de passagier in de auto is niets bekend. Het Britse leger zegt dat een vrachtschip is aangevallen.

0: Vallen voor de kust van Jemen in de Rode Zee. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit en of er gewonden zijn of schade aan het schip. Tussen 2023 en 2025 hebben de Houthi-rebellen de scheepvaart in de Rode Zee vaak belemmerd met aanvallen op schepen, maar zij hebben nu de aanval nog niet opgeëist. In de Ronde van Frankrijk is rit 2 aan de gang, de eerste rit in lijn na de ploegentijdrit van gisteren. Die etappe gaat van Tarragona naar Barcelona, nog altijd in Catalonië. Er is nog iets meer dan 110 kilometer te rijden. Drie renners hebben een voorsprong van 3 minuten en een halve minuut op het peloton. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Mertens won dat toernooi vorig jaar en in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stunten ze door in de derde ronde de nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tot 30 graden en de rest van de week vaak zonnig en nog een beetje warmer.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
1: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Soirée Tropicale in Eppegem.
2: Are you ready to party?

0: gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Een fijne zondagmiddag iedereen. Het is dag 4 van Rock Werchter. En straks zal de barn in brand staan dankzij de geweldige performance van de frontman van de Talking Heads. David Byrne zal dan optreden in de barn. Dat wordt niet alleen een muzikale belevenis, maar ook een strafstaartje van performancekunst. Als bij wijze van voorsmaak, je krijgt deze opname van David Byrne toen hij op Rock Werchter stond in 2018. Dit is David Byrne en Burning Down the House.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Op de Festival Sherrick Act Festival!
9: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd unlimited data.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
10: De Tijdloze.
11: Een zee van tijdloze muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.

Yes. Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. De tijdloze live.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
3: En we gaan naar de tweede rit in de Tour de France. De renners hebben nog zo'n 75 kilometer te gaan. Christophe van der Goor, wat is de situatie daar nu?
4: Wel, we hebben nog altijd de drie leiders met onder meer de Nederlanders Molenaar, Van den Broek en de Duitse kampioen Engelhardt. Maar hun voorsprong is geslonken van 3,5 minuut nu nog naar 50 seconden. We zijn aan het klimmen in het hinterland op weg naar Barcelona. Met aan de leiding in het peloton het team van Tadej Pogacar. 75 kilometer nog in deze warme etappe.
3: Dankjewel Christophe. Morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Pyreneeën. Op 70 kilometer van de finish woedt momenteel een brand daar. Er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast zal worden of niet in de Tour de France. Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt, vertelt het parket van Antwerpen.
5: Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden door de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos en het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
3: Op Rokwerchter in Rotselaar zijn er zo'n 3000 oude gsm's ingezameld. Festivalgangers kunnen ze inruilen voor een drankbonnetje. Het is het tweede jaar dat die actie er is en het wordt al maar bekender, zegt Proximus.

0: mensen die natuurlijk met één telefoon, maar wij hebben ook, als ze met groepen binnenkomen, met een vijftal telefoons per persoon die ze binnenbrengen. Maar dan zijn er al die weten van vorig jaar dat ze met hun oude gsm ook naar ons kunnen langskomen. Dus zij zoeken ons zeker en vast. Ze krijgen per telefoon één coin. Daarmee kunnen ze een lekkere Fritse pint mee kopen.
1: En dat staat erop, alsjeblieft, geniet ervan.
2: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Ze won dat vorig jaar en in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Ze doet wel nog mee in het enkelspel op Wimbledon. En in het motocross heeft Lucas Koenen de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Hij verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX2-klasse. Hij werd pas 6e, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken, plaatselijk nog kans op een bui, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tussen 26 en 30 graden. En de rest van de week vaak zonnig en nog een beetje warmer. De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de

0: are fantastic. Thank you, thank you, thank you.
1: Lang leven, Rock Werchter.
2: De tijdloze.
3: Hallo, hallo. Ik ben Geert en mijn favoriete herinnering van Rock Werchter is 2002, dat Coldplay daar kwam optreden en dat was een fantastisch concert. En wat er vooral fantastisch aan was, was dat heel die wei gewoon aan het meezingen was, van voor tot achter. En dat bleef maar duren. Ik merkte dat ze er zelf ook van genoten, van hoe dat die wei aan het meezingen was. Totdat we buiten op de straat heel die wei aan het leeglopen was, waren ze nog altijd datzelfde aan het zingen. Het was zoiets van wow.
1: Lang leven Rock Werchter.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. De rekening van KBC.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
13: En we gaan naar de tweede rit in de Tour de France. De renners rijden momenteel de lokale lus in Barcelona. Christophe van de Goor, hoeveel kilometers hebben ze nog te gaan?
14: Nog 28 en we zitten inderdaad op het plaatselijke circuit met een aantal hellingen per ronde op de berg Montjuïc. En we zien meteen de grote mannen naar voren komen. De koers kan echt gaan beginnen met Tadej Pogacar in zijn wiel. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel heeft zich daar ook tussen genesteld vooraan. Dus de wedstrijd kan nu echt gaan beginnen. De vlucht van de dag is ingerekend nog 28 kilometer. De tenoren roeren zich.
13: Dank je, Christophe. En morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Franse Pyreneeën. Op 70 kilometer van die finish woedt momenteel een hevige brand. Er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast wordt daardoor en ook de vierde rit komt mogelijk in gevaar. Jeugdbewegingen op kamp moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zeggen wolven-experts nadat eergisteren een kudde van 20 schapen is doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die daar de komende weken zullen doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
15: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
13: Op Rokwerchter in Rotselaar zijn er zo'n 3000 oude gsm's ingezameld. Festivalgangers kunnen ze inruilen voor een drankbonnetje bij de stand van Proximus. Het is het tweede jaar dat die actie er is en ook Jolien kwam haar oude gsm's inruilen.
16: Ja, ik had dat zien passeren op de melding alleen van de app en ik vond dat wel nice, want er zit er wel zo'n hout en al in dat je wel aan kan gebruiken. 4 oude gsm's, ja. Per gsm krijg je 1 coin en ja, dan ga ik iets aan doen om te eten of zo. Dus ja, mooi meegenomen, gratis maaltijd.
17: Lasse, staan erop, geniet ervan.
13: En er zijn problemen met het vliegverkeer op de luchthaven van Catania op Sicilië door een aswolk van de vulkaan Etna. Vluchten worden geannuleerd of omgeleid. De Etna begon vanochtend as uit.

0: te stoten. En in de loop van de dag werd de vulkaan meer en meer actief. Er is nu een aswolk te zien van 1,5 kilometer hoog. Hoe lang de hinder voor het vliegverkeer op Sicilië nog zal duren, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en warm van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig met maxima van 30 graden en meer.
1: De tijdloze. Tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Soirée Tropicale in Eppichem.
4: Are you ready to party?

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Meti Market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdlozen.
1: Live and kicking.
2: Goedemiddag, het is zondag, het is dag 4 van Rockwerchter. En dat festival gaat stilaan naar zijn apotheose. Straks met David Byrne live. The Cure natuurlijk, daar kijken we allemaal naar uit. Zij gaan het festival vannacht afsluiten. The Cure live op de mainstage van Rockwerchter. Maar waar ook heel veel mensen naar uitkijken, is natuurlijk naar Moby. Dit is Moby zoals hij klonk in Werchter in 2003. Moby en Natural Blues.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.
3: Ooh,

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
4: Jeugdbewegingen op kamp moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zeggen wolven-experts nadat eergisteren een kudde van 20 schapen is doodgebeten in Lig-Lize in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die er de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
5: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie dat het belangrijkste is.
4: Het is vandaag de laatste dag van Rock Werchter. Enkel de twee weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en een van de tenten, Club C, staat nu wat verder op het festivalterrein. Maar dat vinden deze bezoekers een goede aanpassing.
6: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk, dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje, ja.
7: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
8: Ja, meer plaats om te liggen.
9: Het is wel opgevuld met enkel eten. Het mocht wel opgevuld zijn met wat meer leuke dingen dan, vind ik.
10: Meer toffe kraampjes om zo wat dingen te winnen of iets. Of ja, animatie zo wat meer.
4: In de Ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de tweede rit gewonnen. Hij won van zijn compaan Tadej Pogacar, die tweede werd. Remco Evenepoel was derde. Een verslag van Christophe van de Goor.
11: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin twee steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als derde, Vingegaard finishte als vierde en blijft leider. Pogacar is nu tweede in de stand, Evenepoel schuift op naar de derde plaats.
4: Morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Franse Pyreneeën. Op 70 kilometer van die finish woedt momenteel een hevige brand en er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast wordt daardoor en ook de vierde rit komt mogelijk in gevaar. En de Monegasque Charles Leclerc heeft in zijn Ferrari de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Leclerc reed de hele tijd aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech. Hij begon op de polepositie, maar eindigde uiteindelijk pas 16e. Antonelli blijft wel leider. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven.

0: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en warm van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig met maxima van 30 graden en meer.
1: Dit is de Tijdloze. Are you ready to
2: party? Zondag, zondag, zondag. We hebben tijd om lekker lang te dansen met de platen van DJ 44. Zometeen op de geweldige muziek van Carly Simon met Why. Eminem komt langs met zijn track Guilty. Red Hot Chili Peppers, ook The Last Shadow Puppets, Spider Murphy Gang uit de jaren 80 zijn van de partij. Maar eerst Therapy. Wie kent ze nog, die heerlijke band Therapy? Dit is Nowhere.
3: De tijdloze dansant.

0: Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 overleden na een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een auto toen hij vanuit een zijstraat een voorrangsweg opreed, dat zegt het parket. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was en een mugarts hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Bij een erg zwaar verkeersongeval vanmiddag in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal, net over de grens bij Kinderhoes, zijn 4 mensen overleden, dat meldt de NOS. De 4 zaten samen in een auto die van de weg is geraakt en tegen een boom is beland. Nog 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt uit, want het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Zowat 5000 mensen van 15 gemeenten rondom Perpignan hebben vanavond het bevel gekregen om daar te vertrekken. En dat heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. Dat is net binnen, want morgen rijdt het peloton vanuit Spanje naar Frankrijk, waar vlakbij de aankomstplaats in Les Angles een grote bosbrand woedt. Het parcours wordt daarom aangepast. Details zijn er nog niet. En op Frans grondgebied zal dat zonder publiek langs de weg zijn. De organisatie vraagt om niet naar de finish te komen. Sportieve nieuws uit de Tour. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 2e rit gewonnen. Hij won in Barcelona bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar. Die werd 2e. Remco Evenepoel werd 3e. Het verslag van Christophe van de Goor.
2: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finishte als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand, Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
1: Remco Evenepoel was na afloop teleurgesteld, maar hij blijft wel optimistisch.
3: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
1: En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. Het zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
3: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
2: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Ongles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
4: In de geschiedenis van de ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
2: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
5: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
2: En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
6: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
2: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen

0: Rob Werchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Lars. Ik weet nog dat mijn moeder mij ooit heeft meegesleurd naar Rock Werchter. Wij stonden te kijken naar de Foo Fighters met een pint in ons handen. En dat is toch wel legendarisch met je moeder.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden. Dat vertelt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
3: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
2: De grote afsluiter daarin werkt er vanavond is The Cure. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om te evacueren wegens de bosbranden daar. Op één dag tijd is er al 1600 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Het heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. Een rit schrappen is voor de organisatie een brug te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
4: In de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
2: Op het tennistoernooi van Wimbledon is nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales daar. En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch dus sluitend, maar toch bijzonder opvallend, zegt collega Tom Boudeweel in de VS.
5: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
2: Balogun scoorde op dit WK al 3 keer. Vanavond en vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
1: De tijdloze.
2: Well, maybe you know this one. This one was a singular verse. Dreams.

0: De Tijdloze live.
1: Aan 9 tussen Perpignan en Girona bij Barcelona blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. In de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Volgens collega van Sportza Tom Boudeweel, die het WK in de VS volgt, is die beslissing wel juridisch sluitend, volgens het tuchtboek van de FIFA, maar het is toch bijzonder opvallend.
3: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
1: En op het WK beginnen Brazilië en Noorwegen op dit moment aan hun 8e finale. Glenn Martens, jij volgt het. Brazilië lijkt de uitgesproken favoriet.
4: Brazilië is alleszins de ploeg met de meeste wereldtitels. 5 wereldtitels, dat is een heel andere palmares dan dat van Noorwegen. Maar Noorwegen kondigt zich toch aan als een meer dan gevaarlijke tegenstander, met natuurlijk de grote ster Erling Haaland. En nu meteen een grote kans voor de Nooren om te scoren. En ze scoren meteen gelijk de 0-1 voor Noorwegen. Berg, die een heerlijke aanval perfect afrond, maar tegelijkertijd ook gevlacht voor voorafgaandelijk buitenspel. Dus mogelijk gaat het feestje niet door. Maar Brazilië door een hoge favoriet, dat is een vraagteken. En of dat ze niet op achterstand staan, dat is momenteel ook een vraagteken. En ik denk op basis van deze herhaling dat het net wel buitenspel zal zijn. En dus ontsnapt Brazilië mogelijk aan een achterstand, maar nog even onder voorbehoud.
1: Ja, zometeen te volgen op Radio 1. Dank je, Glenn. Op het toernooi van Wimbledon, tennis is dat is nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales. Op Rock Werchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht, met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden, dat zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
5: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping The Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
1: En de afsluiter daarin werkt er op het hoofdpodium vanavond is The Cure. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden en bijzonder warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersdeskundigen zouden moeten onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over het dodelijk ongeval van vanmiddag in Leudal.
3: De Tijdloze live.
2: Zoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over...

0: De Tijdloze live.
1: Dank je. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Bondscoach Rudy Garcia heeft gereageerd op de beslissing. Bij Des Elst vraagt hij zich af of het bij de FIFA 1 april is.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Dat verandert niets aan de ambitie.
3: Uiteindelijk is dat iets voor de bond om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd en of hij speelt of niet speelt voor ons. Maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is dat een heel goede speler. Maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match. En we willen gewoon op het veld winnen.
1: En die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op dit moment spelen Brazilië en Noorwegen voor een plek in de kwartfinales. Glenn Martens, jij volgt het 1 helft gespeeld. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-0. Een vroeg afgekeurd doelpunt van de Nooren. Voor buitenspeldoelpunt van Berg was dat terecht afgekeurd. Amper enkele minuten later een strafschop voor de Brazilianen na tussenkomst van de VAR, maar goed gered door de doelman bij Noorwegen. Nieland die pakte de 11 meter van Guimarães en zo dus 0-0 in hun eerste helft, waarin dat de Brazilianen weinig balbezit hadden. Dat lieten ze aan de Nooren, maar de beste kansen die waren wel degelijk voor de Brazilianen. Onder andere Vini was er een keer dichtbij, een goede redding opnieuw van de doelman. En op het einde was er dan toch een keertje Noorwegen, maar toen trapte Ødegaard vol op Alisson. En dus moet alles nog beslist worden in de tweede helft.
1: Dank je, Glenn. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Paolo Gunn te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Paolo Gunn toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Paolo Gunn toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
3: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
2: In de buurt van Perpignan in het uiterste zuiden van Frankrijk hebben 10.000 mensen de voorbije avond het bevel gekregen om het gebied te verlaten vanwege de bosbranden daar. De snelweg tussen Perpignan en Girona is nog altijd afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend.
5: De Tijdloze live.
2: Altijd afgesloten, dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Mensen stapten zelf in de auto

0: blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: Nog in Frankrijk, in Clermont-Ferrand in de Auvergne, heeft de politie een man van 34 neergeschoten. De man had enkele mensen neergestoken met een mes en wilde daarna een agent aanvallen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Niemand is in levensgevaar, ook de dader, een man uit Soedan, zou niet zwaar gewond zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Volgens de Franse justitie wijst niets op een terroristisch motief. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de 8e finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik oog in oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Paolo Gunn te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Paolo Gunn toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finales tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert alvast verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Paolo Gunn toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Volgens de lokale overheid wordt de stad aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Eén gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uitgevallen. De Oekraïnse president Zelensky had de voorbije avond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Intussen is in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, ook de stroom uitgevallen na een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt.